Ons het geluister na 'n deel uit een van Freilich se fluitsonates. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebook blad, daar

En dit was een deel uit een van Dunsey's houtblaas kwintette. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG. Onthou ons uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuist is rsg.co.za en die audiokanaal is 813. Een week of wat gelede het ek een opname gespeel waarin Maria Kliegel voorste cellist opgetree het. In hierdie aflevering van Musiek van Bons is het die beurt van Jacqueline Dupré, wat ongelukkig op 42 jaar oorlede is, en wat ook as een van die wereldse bekendste en beste celliste beskou word. Sy speel die Sicilienne van Maria von Paradiso, en Gerald Moore begelei in Dupré.

0: Ons het geluister na een deel uit Carl Stamitz se klarinetconcert nummer 11. Kalman Berkes is bijgestaan door die Niklaus Estrasi Symfonieorkest.
1: Hallo allemaal, ek is Hendrik Hofmeyr, componist en liefhebber van klassieke muziek. En soos vele wat my passie deel, is ek graag elke donderdag aand na Muziekbonbons op RSG.
0: Jenu Yandu speel nou die deel uit Haydn'se klaviersonate in C-major. Hierdie baie produktiewe komponis het meer as 60 klaviersonates gekomponeer.

En dat was het deel uit een van Joseph Haydn's klaviersonates. Als sluitmuziek band ons af met die Ave Maria van Plácido Domingo Jr., zoon van die beroemde zanger met diezelfde naam. Hij is dan ook die zanger van zijn zoon's compositie. Mooi blijf verder.

dochter op dronk. Van kleins af al geleer om op een stijl te pronk. Is je wit of is je zwart, bruin of rooi? En een hoed of in een jas, jouw beste baantje getooi. Maakie saakie, buiten maakie saakie, my mens, buiten maakie saakie.

Hey, dat je wel gezien, dat ik voor je wel heen. Hey, dat je wel verteld, ik speer als dat je bel. Hoe kom je gezien, die roken dag aan lijf. Hoe kom je vertellen, is die jammel toen ze daar liet in de jam. Maki-saki, gister maki-saki. Mijn mens, gister maki-saki.

Attack van je hoge, attack je wel vertel. Het is meer dan net je pijl. Hoe kom je gezien, die roken dag aan leg. Hoe kom je vertel, dan zie je mal tussen het aliteriaal. Ja, hoe kom je vertel, dan zie je mal tussen het aliteriaal.

0: we viska bisu o kuqaka khona ke siye kwata axesi dinhe atatate twetwete ngui anongo khasi atanyame ko twita di kya kyare South Africa su mveske sim ani kitigwe nga khumboronga a moite kwano ansuko ta khwe a autoko autotowa fisers primary te qite chak ame a eta khono green connection ta khono natural justice ta ana kya tebe si hofunango doroma ko e kha danci u amanda kun khwena miye ko se doroma khara kwa ti ti khi esi khwena ngam a anate ko mo ki amaska peiki ta ko ana doroma ti ina sao ta ko tu angui a ta khono a khasi ata no ngqe khala me to kwano ngo khai ka ta ne kwa a ansu ko ti kwe na me to kwano a sisa si te ku ngo ju mu ka inji a he chem ko ji a gu ye te be ta te ngi qiqisa Neville van Roy ama mbungana a ku ye ma te ma te ma ta the green connection ki ti ma na ta swe gu re ta
1: kay khakhaba tolfu ke khugul kanwa faifige xkfm ko turuta gita kumselangom kongham ta ngwa dang organisasi angia beska bukuna ke gawa hofu ta wa twitwi ca maholi ke khasi aya gun uya glugani chiki sit africa tamno sikunam yin u ke khalin laka okotoba fisheries primary cooperative e chiki the green connection e ke natural justice atu hu hofu sawa khanu yin sigi ama ngau sing yin kwa kwa ca ngole ke hana TGS yimatska pai nga chigge ka gun u u khasiye ke ma holin da yin ki tisaka gita ke fesakan sigi o twa ke ton mka gita sa Neville van Roy yang abunga yi gulika khao ke the green connection ta ya kon hem
2: Dit het te doen met hierdie plofaksies, syne wat dan in die seevloer ingestuur gaan word, en dit gaat ekosisteme totaal en al verwoes. Hierdie seismiese opnames dan 4 tot 6 maande op en heen en weer in die oseaan, en dit is groot geraas impakte wat dan in die oseaan se vloer afgestuur word, en ons weet dat die marine species afhanklik is van klank om hulle self te oriënteer binne die oseaan, en daarom dink ons dit gaan ekosisteme en ons marine species uitwis.
0: Manda kutina a katu kwanu tuitwe si mosol baiki veska pisu ane jangie tina vye kiski hinsana tine ne haa kuita kiri he omba para kaa mwaka kwanu ayako kwe nauski ahwe si we oiku kain kara kwe tata tam kwe an oti notia de ek am kwe na ne kudu kwana kihana din aya kwanu kyan khota ting ne tu a hisana ta ha ka elsa park ki anako singe ka te kon khuina kwa non qaba ki tanya kraus bore akagwe
1: tengu sing yin kwa kwa tangoli ki mosel bai ki veska bu khuna ki twasa khu kan ki gyan na bi ki an ki kaun ki chi khoy yin hi kula khano ki gamchi angoli nga nkha ki chung hon chikatsa ki tao ke tsungang yi ki khagaya ki aslan park khuna ki kwa nang khaba tanya kruza tam cooking
3: minstens 55 strukture is afgebrand en inwoners moes inderhaas hul huise verlaat dit nadat spanning opgevlam het oor bewering dat 'n plaaslike konstruksiemaatskappy ongedokumenteerde immigrante in diens het die portefeulje voorsitter van Mosselbaai gemeenskapsveiligheid Leon van Duyk sy baie ontheemde gesinne word tans tydelik in ongeïdentifiseerde fasiliteite gehuisves.
4: By hierdie sentrums ontvang ontheemde persone omvattende humanitêre bystand, insluitend daaglikse etes voorsien deur samewerking met nie-regeringsorganisasies, kerke en gemeenskapsvennote. Basiese benodigde en noodledigingsvoorrade word voorsien en dan is daar ook toegang tot mediese sorg en basiese gesondheidsdienste waar dit wel benodig word. Munisipale departemente insluitend gemeenskapsontwikkeling bly op die terrein ontplooi

Die legendariese cellist Jacqueline Dupré saam met die London Symphony Orkest onder leiding van John Barbirolli. Dit was die eerste deel uit Elgar's cello concert in E mineur. En so kom ek by jou versoek, Leon Groewe. Goeiemiddag. Hierdie deel met jou vriende Leroux, Albert, Susan en Leni. Dit is die Mars wat kom uit Johann Strauss die tweede se operette, die Zigeunerbaron.

Een uitvoering deur Sejong Yin Cho, listse vertroosting nommer 3. Weer so'n bietjie plaaslike talent, dankzij julle versoek, Joshua en Elaine Samuels in Goodwood. Finiculi Finicula, julle het specifiek gevra dat het uitgevoerd moet worden deur Rina Igu en Jannie Moelman.